0: Goedenacht. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goedenacht. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. De explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders. Die begint dus op de bank. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluisde hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Oranje en Marokko strijden nu om een plek in de 8e finale. Ze zijn met 0-0 de rust ingegaan. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop hits.

0: 5 uur. Goedemorgen. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Het weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Vanmorgen beginnen we natuurlijk met de wedstrijd van Oranje. Op dit moment worden er penalties genomen. Na 120 minuten voetballen stond het 1-1. Nederland kwam op voorsprong door een goal van Cody Gakpo. Een emotioneel moment voor de aanvaller die eerder deze week een ongeboren kindje verloor.
1: Sommerville, bal onder controle. Wel of niet te veel gebracht, maar dat maakt niet uit. Wat er wordt erin geschoten. Het is het doelpunt van Cody Gakpo.
0: Ja, in blessuretijd maakte Marokko toch nog gelijk. Daardoor werd het verlengen. Daarin werd niet meer gescoord. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Er is meer bekend over de man die gistermiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij met medewerkers van de instelling over praten. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want een drama voor Duitsland. De Duitsers liggen eruit. Tegen Paraguay werd het 1-1. Uiteindelijk verloor Duitsland na strafschoppen.
2: José Canale, Paraguay door. Paraguay door. Duitsland naar huis. Een sensatie van de bovenste plank.
0: Ja, Brazilië mag wel blijven dromen van een nieuwe wereldtitel. Er is met 2-1 gewonnen van Japan, maar wel met veel moeite. In de blessuretijd viel de beslissende goal. Tegenstanders van Brazilië en Paraguay in de achtste finales worden vanavond bekend. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Vanmiddag kan hier en daar een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
3: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
4: Toro Zero Turn Maaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop hits.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
0: Doei doei!

0: Oh, wat een goal! Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: kozijnen. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits.

0: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Renew.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
17: Goedemorgen, het is klaar voor Oranje op het WK. Na een ontzettend spannende wedstrijd zijn we uitgeschakeld door Marokko na strafschoppen. Die waren bloedstollend spannend, veel penalties werden gemist. Bij Marokko en voor Nederland schoten Kluivert, Timber en Somerville alle drie niet raak. Uiteindelijk maakte Saibari de winnende voor Marokko. De teleurstelling bij de spelers van Oranje is groot, zegt verdediger Jean-Paul van Hekken bij de NOS.
18: Het is gewoon zo pijnlijk voor het land, voor het team. Kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg en sorry dat we niet door zijn gegaan.
17: Jammer voor Oranje, maar voor veel Marokkaanse fans in ons land is het feest. Onder andere in Amsterdam zijn ze de straat opgegaan, zag de Telegraaf. Nederland is trouwens niet het enige grote voetballand dat al is uitgeschakeld. Duitsland verloor vannacht na penalties van Paraguay en kan dus ook al naar huis. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Het duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Dordrecht en Rotterdam weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er schade aan bijna 300 kabels, waardoor seinen en wissels niet meer werken. Volgens de NS gaat het niet lukken om vertraging tijdens de reis te voorkomen.
3: We rijden wel met vervangende bussen. Maar ja, het nadeel van een bus is, die is niet zo efficiënt als een trein. Dus we doen ons best, maar een bus zorgt ook altijd voor vertraging.
17: Daar zeiden ze bij de NOS, de reparaties duren nog zeker tot donderdagavond. En er is meer bekend over de vermiste shorttracker Sven Roes. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. De auto waarin de shorttracker reed is namelijk gevonden op een parkeerplaats op Schiphol. Afgelopen weekend werd Roes al vermist nadat er geen contact met hem was. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Vanmiddag kan hier en daar een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
14: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
20: Win jij de allerlaatste tickets?
19: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

0: is die de Bossa Nova weer hartstikke populair maakt. Risk It All hoorde je.
1: Daniel.
0: Yes.
1: Maakt je wakker.
0: Goedemorgen, 7:10 is het. Goedemorgen op 30 juni 2026. Na een zonnige start vandaag zal er misschien wat sluierbewolken overtrekken, maar er blijft genoeg ruimte voor de zon.
1: Daniel Smulders.
0: De temperatuur loopt op naar een 27 graden. We meten opnieuw lekker zomers warm wordt in Limburg. Goedemorgen, Kerkrade.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: 16 graden. Zo, dat hebben we al lang niet meer gezien, dus 16 graden is. Ik sprak gisteren iemand die zei. Het is een beetje een koele dag vandaag. Het is gek, hè, dat je al heel snel gewend bent aan de temperaturen van boven de 35 graden. Dus gisteren, ja, voor sommigen was het cool. Helemaal niet cool, dus hartstikke warm. Maar het grappige dat het zo kan voelen, hè. Maar goed. Leuk dat je luistert, Q-Music Limburg. Ja, het is the day after. Hè? Na een krankzinnig spektakel, Nederland-Marokko 1-1. We hebben verloren met 2-3 uiteindelijk naar de penalties. De vraag is, was het nou heel vroeg voor je of was het heel laat voor je? Ben je door blijven halen of ben je er speciaal voor opgestaan? Heb je van tevoren proberen te slapen? Zat je om 2:45 in de kroeg? Normaal hol je eruit, nu stap je er om 2:45 naar binnen. Ik moest vanochtend gewoon vroeg op. Dus ik dacht, ik ga het niet doen. Een drukke dag vandaag. Met de radio erbij en zo. Dus ik dacht, nee, ik zie het wel. Ik werd vannacht wakker. Van het licht in de slaapkamer. Mijn vriendin die lag voetbal te kijken. Maar ik was zo slaperig dat ik dacht, joh, ik hoor morgen wel wat het hoort. Doei. Ik heb ook niet horen juichen of zo. Dus helemaal niks. Totaal geen geluid. Misschien is ze zelf al in slaap gevallen. Dat kan natuurlijk ook zo. Ik heb het niet, gewoon totaal niet gevolgd. Ik zag alleen het licht van de telefoon. Dat zag ik. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt. Want het leven gaat gewoon door. Het nieuws uit je eigen provincie. Gevangenis in Sittard mag voortaan zelf drones uit de lucht halen. Een man uit Maastricht aangehouden in onderzoek naar verspreiding van kinderporno. Meer zo meteen. In de Q-update hebben we natuurlijk veel muziek. Want ook dat is Q-Music Limburg. Zara Larsson komt eraan. En hier is Dermot Kennedy. Power.

Leuk dat je luistert. Dit is Q Music Limburg. We hebben tickets voor Stereo Sunday. We hebben deze hele week weekendtickets te winnen. Blijf ervoor luisteren. Over een uurtje ongeveer ga ik je vertellen hoe je kans kan maken op die tickets. Eerst het nieuws. Uit je eigen provincie. Dit is de Q Update. De gevangenis in Sittard krijgt vanaf deze week de bevoegdheid om drones die een direct veiligheidsrisico vormen zelf uit te schakelen. De maatregelen moeten voorkomen dat verboden spullen zoals drugs, telefoons en wapens het complex binnen worden gesmokkeld. Tot nu toe moest hiervoor altijd de politie worden ingeschakeld. De nieuwe bevoegdheid geldt uitsluitend voor zwaar beveiligde afdelingen, waaronder die in Sittard. De politie heeft in Maastricht een 25-jarige man aangehouden als medeverdachte in een groot onderzoek naar kinderporno en online misbruik. Hij wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderpornografisch materiaal en zou toegang hebben gehad tot chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik van kinderen werden gedeeld. Het onderzoek loopt nog, justitie sluit meer aanhoudingen niet uit. En een pand aan de Meidoornlaan.

over. Er is een vertraging. Dus je rijdt van Asten naar Gelder op 7 minuten. Ja, er staat bij... situatie. Oh. Oké, er is een situatie aan de hand daar. Dus, geen idee. Stilstaand verkeer, denk ik. 7 minuten vertraging. Succes. Is hoop bij Stank. The reason with you.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
10: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1+1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Hoi van Ethos.
13: The stories are true.
14: The story has just begun.
15: Disney's Vaiana, kom tot leven.
16: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero? Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
19: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
21: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
22: Rook?
21: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
22: Nee, rook. Uit de meterkast.
20: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
21: Zo, koffie?
20: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
25: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: En het nieuws van nu.nl op Q-Music Limburg. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, het is klaar voor Oranje op het WK. Na een ontzettend spannende wedstrijd zijn we uitgeschakeld door Marokko na strafschoppen. Die waren bloedstollend spannend, veel penalties werden gemist. Bij Marokko en voor Nederland schoten Kluivert, Timber en Somerville alle drie niet raak. Uiteindelijk maakte Saibari de winnende voor Marokko. De teleurstelling bij de spelers van Oranje is groot, zegt verdediger Jean-Paul van Hekken bij de NOS.
4: Het is gewoon zo pijnlijk voor het land, voor het team. Kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg en sorry dat we niet door zijn gegaan.
3: Jammer voor Oranje, maar voor veel Marokkaanse fans in ons land is het feest. Onder andere in Amsterdam zijn ze de straat opgegaan, zag de Telegraaf. Nederland is trouwens niet het enige grote voetballand dat al is uitgeschakeld. Duitsland verloor vannacht na penalties van Paraguay en kan dus ook al naar huis. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. Dat komt door betere behandelingen. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Het duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Dordrecht en Rotterdam weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er schade aan bijna 300 kabels, waardoor seinen en wissels niet meer werken. Volgens de NS gaat het niet lukken om vertraging tijdens de reis te voorkomen.
5: We rijden wel met vervangende bussen, maar ja, het nadeel van een bus is die is niet zo efficiënt als een trein. Dus we doen ons best, maar een bus zorgt ook altijd voor vertraging.
3: Daar zeiden ze bij de NOS, de reparaties duren nog zeker tot donderdagavond. En er is meer bekend over de vermiste shorttracker Sven Roes. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. De auto waarin de shorttracker reed is namelijk gevonden op een parkeerplaats op Schiphol. Afgelopen weekend werd Roes al vermist nadat er geen contact met hem was. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Vanmiddag kan hier en daar een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: wakker.
1: En zo milieu, dark before the dawn. Goedemorgen, het is 10:30. Leuk dat je luistert. Na een krankzinnig spektakel, Nederland-Marokko 1-1... na penalties verloren met 2-3. Zijn er mensen die dit nog niet wisten?
0: Daniel Smulders.
1: Dat je wakker wordt, dat echt de hele wereld alles al weet. Jij nog niet. Je hebt het snel natuurlijk snel genoeg opgezocht. Sterker nog, denk ik dat heel veel mensen het eerste is dat ze doen, als ze wakker worden, opzoeken wat is het eigenlijk geweest vannacht. Voor degenen die het niet hebben meegekregen. In de 16e finales van het WK spelen vandaag Ivoorkust en Noorwegen om 7 uur tegen elkaar. 11 uur Frankrijk en Zweden om een plek in de volgende ronde. En dan komende nacht, dan speelt om 3 uur gastland Mexico tegen Ecuador. Heel veel mensen denken, nou en boeien. Ik ben al druk bezig vandaag om alle oranje vlaggetjes weer van de gevel af te trekken. En misschien gaan ook wel luisteraars naar Arnhem vandaag. Want vanavond is zij daar. Helene Fischer. Komt naar Nederland weer, hè? Ze staat in Arnhem. Eigenlijk zou ze haar stadiontour als eerste Duitser in de geschiedenis in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam willen gaan vullen. Maar dat bleek een maatje te groot. Zoveel kaarten kon ze niet verkocht krijgen. Het wordt daarom Gelredome, in plaats voor 40.000 bezoekers. Is alsnog flink. Ik ben er geweest, de laatste keer dat ze hier in Nederland was. Oh, nu hebben we nog tickets weggegeven. Ach, onze grote vriendelijke vriendin. Hè? Zullen we dat nooit vergeten, toch? Laten we eerlijk wezen. Niemand minder dan Helene Fischer. Hi, Helene.
2: Goedemorgen, Q-Music. Helene Fischer hier.
1: Hi.
2: Het is fast Wochenende.
1: Nou.
2: Ik wünsche euch allen een schönes Wochenende.
1: Ja.
2: Lieve Grüße.
1: Ja, dat duurt nog wel even. Vrijdag is er weer met Atemloos. Na de minuut van Limburg om 8:15. En zometeen in de Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere werk gestart om wateroverlast bij Moorsveld in Geuna aan te pakken. En gevangenis in Sittard mag voortaan zelf drones uit de lucht halen. Meer zo in de Q-update.

0: Alexia, Faithless, New Religion, Can Get No Sleep. Is natuurlijk Faithless in het origineel. Hoe is het met je slaap? Is het allemaal gelukt? Ben je van tevoren gaan slapen of daarna gaan slapen? Of had je zoiets van, joh, ik zie wel wat er gebeurt met de wedstrijd? Het is niet goed afgelopen in ieder geval. Wat je ook hebt gedaan. Q-update, we houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. In Geulen zijn de werkzaamheden begonnen om wateroverlast rond de Moorveldsberg te verminderen. Er komen onder meer waterriolen, regenwaterriolen en waterbuffers die hevige neerslag beter moeten opvangen en afvoeren. En bij die uitvoering wordt rekening gehouden met de beschermende vuursalamander. De maatregel die maakt deel uit van een groter project om Geulen beter bestand te maken tegen extreme regenval. De gevangenis in Sittard krijgt vanaf deze week de bevoegdheid om drones die een direct veiligheidsrisico vormen zelf uit te schakelen. De maatregel moet voorkomen dat verboden spullen zoals drugs, telefoons en wapens het complex binnen worden gesmokkeld. Tot nu toe moest hiervoor altijd de politie worden ingeschakeld. De nieuwe bevoegdheid geldt uitsluitend voor zwaar beveiligde afdelingen, waaronder die in Sittard. En de politie heeft in Maastricht een 25-jarige man aangehouden als medeverdachte in een groot onderzoek naar kinderporno en online misbruik. Hij wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderpornografisch materiaal. Hij zou toegang hebben gehad tot chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik van kinderen werden gedeeld. Het onderzoek loopt nog en justitie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het was zover de Q-update. Situatie in de provincie op de wegen. Maastricht-Eindhoven van Maarhezen naar Leende. Hou rekening met 5 minuten extra reistijd over 3 kilometer. De A67 vanaf Venlo naar Eindhoven. Dat is 12 minuten vanaf Zomeren naar Eindhoven toe.
1: Dit is Q-Music.
2: Sienna Spyro.
3: I'm a serial lover.
1: En dit is Q-Music.
2: Jonas Blue.
1: En dit is nieuw.
0: Alex Warren is Passenger, nieuw op Q.

0: Morgan Wallen, Love Somebody, Q Music Limburg. Minuut van Limburg komt eraan, altijd hè, 8:15. Het WhatsApp-nummer is ook altijd hetzelfde, 0633345345. Ik zou wel eens willen weten in hoeveel telefoons dat nummer zou staan. Gewoon een interessant feitje wat me ineens te binnen schiet. Ik zou het graag willen weten. Kom er nooit achter of iedereen moet nu een appje sturen. Nou, doe het eens.
1: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB.

0: voor al jouw WK-deals.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia.
2: Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.
1: Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei!

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Voel mij zo free.
1: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: morgen. Het Nederlands elftal kan weer naar huis. We liggen eruit op het WK. De Oranje verloor na strafschop van Marokko. De teleurstelling bij de spelers is groot, zegt verdediger Jean-Paul van Hekken bij de NOS.
1: Het is gewoon zo pijnlijk voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg en sorry dat we niet door zijn gegaan.
0: Ook bondscoach Koeman is natuurlijk teleurgesteld. Toch vindt hij dat Oranje niets verkeerd heeft gedaan.
2: We kunnen onszelf niet verwijten. En dat blijkt ook wel hoe kapot de jongens zitten. Die hadden ook een droom. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Maar dat is allemaal achteraf. En achteraf heeft iedereen de waarheid.
0: Hij gaat vanaf morgen nadenken of hij bondscoach wil blijven bij Oranje. Voor veel Marokkaanse Nederlanders is het juist feest. Zij zijn ontzettend blij en gingen onder meer in Amsterdam de straat op.
3: Voortreffelijk! Prachtig!
4: Geweldig, super spannend en heel, heel blij. Ja, super happy!
0: Ja, dat zeiden ze bij RTL. Op meerdere plekken in het land werd er gefeest. Ook in Utrecht gingen meerdere mensen toeterend over straat. En in de Haagse Schilderswijk liep het gefeest uit op relletjes en zette de ME het waterkanon in. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Kanker wordt volgens experts vaak eerder ontdekt en ook zijn de behandelingen beter geworden. Ja, en vergeet je verkeersboetes te betalen, dan krijg je voortaan eerst een gele kaart voordat het boetebedrag flink omhoog gaat, staat in de Telegraaf. Een waarschuwing dus, want er is veel kritiek op het feit dat je dubbel zoveel moet betalen als je de betaling een keer vergeet. Ook het Centraal Justitieel Incassobureau zelf vindt het veel te gortig, dus sturen ze vanaf morgen 2 weken voor de betaaldeadline een herinnering. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Vanmiddag kans op een klein buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
6: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
8: Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: een fijne dinsdag gaat worden na het verlies van Oranje.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Maar goed, dat is zoals het is. 30 juni 2026, zonder wolken vandaag. Die zorgen voor een zomerse dag. Na een zonnige start trekken er geleidelijk wat sluierwolken over de provincie. Maar er blijft volop ruimte voor de zon. Gaat op 27.
1: Daniel Smulders.
0: Dan wordt het opnieuw zomers warm. Goedemorgen in een mooie Rijmerstok. Zo.
2: Een mooie Q-Music.
0: Rijmerstok, zelfs daar wordt geluisterd naar Q-Music Limburg. Het is 18 graden op dit moment. Het is andere temperaturen dan dat we gewend zijn. Hè? Totaal anders. Hey, en weet je dat we na ruim 100 jaar weer een Olympische Spelen in Nederland gaan krijgen? Het schaatstoernooi van 2030 in Tialf. Het IOC was al akkoord. Nu heeft ook het Franse organisatiecomité het zijn op groen gezet. IJsstadion Tialf is dan over 4 jaar het decor van het Olympische schaatstoernooi. Oh, het is gewoon een... Eigenlijk op eigen terrein. We zijn altijd al zo goed in schaatsen. Dat is leuk. Dat is allemaal gisteren is dat officieel besloten. Ja, officieel de locatie voor de lange baan schaatsen. Daarmee worden er voor het eerst in 102 jaar tijd hier Olympische wedstrijden in Nederland gehouden. Het was in 1928. Toen organiseerde Amsterdam de Olympische Zomerspelen. Oh, zou er iemand leven die erbij was? Ja, in principe kan het. Dan moet je 98. Ja, het zou wel kunnen. Wij die weten er natuurlijk niet zo heel veel meer van. Enige overblijfselen die we hebben is het Olympisch Stadion. En dat is dan ook grappig als je dat nu ziet en dat het helemaal niet zo groot is. Je ziet wat ze nu bouwen. Zo. Q-update komt er zo aan. Bouw je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere het volgende dat er een man uit Maastricht is aangehouden in onderzoek naar verspreiding van kinderporno. Meer zo in de Q-update.

0: Fonsi. Dat is La Vuelta, hoor je. Dus Q-Music Limburg. Goedemorgen. Hier is het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-Update. De politie heeft in Maastricht een 25-jarige man aangehouden als medeverdachte in een groot onderzoek naar kinderporno en online misbruik. Hij wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderpornografisch materiaal en zou toegang hebben gehad tot tot chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik van kinderen werden gedeeld. Het onderzoek loopt nog. Justitie sluit meer aanhoudingen niet uit. Een pand in Bunde is voor een half jaar gesloten nadat er harddrugs werden aangetroffen. Burgemeester Jacques Niederer nam het besluit op basis van het Damoclesbeleid. Dat gemeente de mogelijkheid geeft om op te treden tegen drugshandel en opslag. En de gevangenis in Sittard krijgt vanaf deze week de bevoegdheid om drones die een direct veiligheidsrisico vormen zelf uit te schakelen. De maatregel moet voorkomen dat verboden spullen zoals drugs, telefoons of wapens het complex worden binnengesmokkeld. Tot nu toe moest hiervoor altijd de politie worden ingeschakeld. De nieuwe bevoegdheid geldt uitsluitend voor zwaar beveiligde afdelingen, waaronder die in Sittard. En tot zover Q-Update. Zo houden we je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie iedere ochtend tussen 7 en 10. Ruud van Limburg komt eraan. Ik zei net, hoeveel mensen zouden dit in zijn telefoon hebben staan? En Mia was de eerste die meteen reageerde.
1: Goedemorgen, ik heb je opgeven
0: staan. Ja, precies. Dat is het nummer voor de Minuut van Limburg. 06-33-345-345. Kom maar door met je positieve bijdrage voor vandaag. Maar ook over voetbal gaan. Als er maar positief is, dat is het belangrijkste. Minuut van Limburg naar Ed en Martin. Stay.

0: Het is tijd voor een minuut van Limburg. Dat is heel simpel. We hebben een WhatsApp-nummer 0633-345-345. Stuur je berichten naartoe. Je bent misschien zo op de radio. Sta ik in je telefoon?
1: Goedemorgen. Ik heb je opgeruimd.
0: Mia, leuk. Dankjewel, Mia. Goedemorgen, Q. Gelukkig eindelijk de beste chauffeur van RD4 terug. Wel een druk dagje, maar welkom terug. Papa, lieve Jos, ik hou van jou, mijn held. Zo, jeetje, wat een verhaal. Dennis, je moet niet zoveel kletsen, je moet doorwerken. Vandaag 27 graden, dat voelt bijna als fris. Ha. Ja, het is ook wel ja, gekke stuff. 27, dat voelt echt heel raar. Wanneer was dat gisteren? Iemand die zei, ja, het was echt een beetje cool vandaag. Was het totaal niet. Hey Daniel, goedemorgen. Laat opgebleven voor Oranje. En dan zijn we ook nog eens uitgeschakeld. Ik moet aan de dubbele koffie vandaag, zegt Martijn, uithalen. En hier thuis werd vanochtend opvallend weinig gezegd aan de ontbijttafel. Oranje eruit. We moeten wel even herstellen, hoor. Dat wordt er gestuurd. Ja.

Anouk. Nou, ja, ik weet het niet. Nee, denk ik niet. Ik vraag me eigenlijk af hoeveel mensen er vannacht nou niet wel hebben gekeken. En vanochtend dachten, ik ga naar mijn werk. Totdat ze vanochtend wakker werden en dachten, nee, ga toch niet. Hoeveel mensen zouden zich vandaag ziek melden? We houden toch wel een beetje af. Maar goed. Vandaag draait alles om koffie, teleurstelling en een beetje trots. We hebben een beetje gevochten, maar helaas klaar. En mijn zoontje vroeg vanochtend, papa, zijn wij nu geen wereldkampioen meer? En dat was een zware start van de dinsdag, zegt Jeroen. Ah. Dromen storten.

0: Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus
1: de scherpste zomerdeals. Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
5: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
10: Ja. Je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt en kom naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja,

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Nederlands elftal kan weer naar huis. We liggen eruit op het WK. De Oranje verloor na strafschop van Marokko. De teleurstelling bij de spelers is groot, zegt verdediger Jean-Paul van Hekken bij de NOS.
2: Het is gewoon zo pijnlijk voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg en sorry dat we niet door zijn gegaan.
1: Ook bondscoach Koeman is natuurlijk teleurgesteld. Toch vindt hij dat Oranje niets verkeerd heeft gedaan.
3: We kunnen onszelf niet verwijten. En dat blijkt ook wel hoe kapot de jongens zitten. Die hadden ook een droom. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Maar dat is allemaal achteraf. En achteraf heeft iedereen de waarheid.
1: Hij gaat vanaf morgen nadenken of hij bondscoach wil blijven bij Oranje. Voor veel Marokkaanse Nederlanders is het juist feest. Zij zijn ontzettend blij en gingen onder meer in Amsterdam de straat op.
4: Voortreffelijk! Prachtig!
5: Geweldig, super spannend en heel, heel blij. Ja, super happy!
1: Ja, dat zeiden ze bij RTL. Op meerdere plekken in het land werd er gefeest. Ook in Utrecht gingen meerdere mensen toeterend over straat. En in de Haagse Schilderswijk liep het gefeest uit op relletjes en zette de ME het waterkanon in. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Kanker wordt volgens experts vaak eerder ontdekt en ook zijn de behandelingen beter geworden. Ja, en vergeet je verkeersboetes te betalen, dan krijg je voortaan eerst een gele kaart voordat het boetebedrag flink omhoog gaat, staat in de Telegraaf. Een waarschuwing dus, want er is veel kritiek op het feit dat je dubbel zoveel moet betalen als je de betaling een keer vergeet. Ook het Centraal Justitieel Incassobureau zelf vindt het veel te gortig, dus sturen ze vanaf morgen 2 weken voor de betaaldeadline een herinnering. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Vanmiddag kans op een klein buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Goedemorgen.

0: doesn't have to make sense to anyone else. If it makes you happy, that's all that matters. None of us are getting out of here alive, so you might as well do what you want. Have a good day.
1: Maak een mooie dinsdag van, ondanks het verlies van Nederland tijdens het WK voetbal. Het is een mooie dag vandaag om de oranje slingers weer van de gevel af te halen.
2: Ja toch?
1: Niet te heet, dus het kan makkelijk met je laddertje. Nee, dat is naar natuurlijk. Hey, vandaag maak je kans op Q Music Limburg op weekendtickets voor Stereo Sunday. Onder andere gaat er optreden Robert van Hemert, Marco Schuitmaker, Jordan Benaal, The Outsiders, Paul Elstak, Donnie. Echt ontzettend veel meer. Alle info vind je op stereosunday.nl. Weekend tickets, wil je daar naartoe? Doe het volgende. Spreek in en stuur het als een WhatsApp-berichtje. Stuur maar, wat zullen we ervan maken vandaag? Nou, gewoon heel simpel. Ja, ik wil naar Stereo Sunday. Spreek dat in. Samen met je naam sturen naar 06-33-345-345. Heb je misschien zometeen wel 2 weekendtickets te pakken. Vandaag, mooie dag. Het is niet te warm. Niet te warm. Ik bedoel, we zijn er al wat gewend. Dus ik bedoel, alles boven de 25 graden is lekker fris. Vandaag houden we rekening met een 27 graden ongeveer. Temperatuur in het mooie, heerlijke goedemorgen.
3: Goedemorgen, Q-Music.
1: 18 graden samen. Leuk dat je luistert. Blijft droog en er is volop ruimte voor de zon. Zometeen in de Q-update onder andere het volgende. Pand in Bunten voor 6 maanden gesloten naar vondst van harddrugs en meer.

0: Max, wil je naar Stereo Sunday?
1: Ja, ik wil naar Stereo Sunday, ouwe.
0: Oké dan. Oké, dank voor je bericht. Gefeliciteerd. 2 weekend tickets voor je. Morgen weer om deze tijd. Zie jouw kans. Dit is het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Een pand in Bunde is voor een half jaar gesloten nadat er harddrugs werd aangetroffen. Burgemeester Jacques Niederen nam het besluit op basis van het Damoclesbeleid dat gemeenten de mogelijkheid geeft om op te treden tegen drugshandel en opslag. Over de aard en hoeveelheid van de gevonden drugs zijn geen verdere details bekendgemaakt. De politie heeft in Maastricht een 25-jarige man aangehouden als medeverdachte in een groot onderzoek naar kinderporno en online misbruik. Hij wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderpornografisch materiaal en zou toegang hebben gehad tot chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik van kinderen werden gedeeld. Het onderzoek loopt nog en justitie sluit meer aanhoudingen niet uit. En in Geulen zijn de werkzaamheden begonnen om wateroverlast rond de Moorveldsberg te verminderen. Er komen onder meer regenwaterriolen en waterbuffers die hevige neerslag beter moeten opvangen en afvoeren. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de beschermende vuursalamander. De maatregelen die maken deel uit van een groter project om Geulen beter bestand te maken tegen de extreme regenval. En tot zover de Q-update. Wat leuk dat je luistert. Dit is Chill Music Limburg. We hebben ontzettend veel muziek de hele ochtend. Straks om 10 uur. Het foute uur. Je krijgt ook nog straks Q Classic Timbaland. Carrie Halsen is dat. The Way I Are. We hebben Marshmallow. Met Kane Brown. Zoe Levi. Met snelle, maar eerst andere nieuwe muziek.
2: Dit is Q Music.
3: Bibi Rexha en Faithless.
2: En dit is Q Music.
3: Cameron Whitcomb.
2: En dit is nieuw.
0: Dit is Dansen. Free Your Minds. Prospa en Clony. Nieuw op Q.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Het is weer bijna zover, extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag, MCO Beauty Make-up 50% korting, Goel haarverzorging 3 voor 10 euro en nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: e-boekhouden.nl. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
7: Q-Music Limburg. Nieuws. 9 uur.
8: Goedemorgen. Grote teleurstelling bij Oranje fans deze ochtend. Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK. We verloren van Marokko na penalties. Extra balen voor de Oranje fans die speciaal waren opgestaan of wakker gebleven, zegt Sagard van Nederland.
9: Blijf je zo lang wakker voor dit? Ja, niet top.
10: Helaas, slecht genomen penalties. Maar ja, feestje is voorbij. Het is afgelopen.
8: Ja, ook bij de spelers veel teleurstelling. Verdediger Jean-Paul van Hekken bood bij de NOS zelfs zijn excuses aan.
11: Het is gewoon zo pijnlijk voor het land, voor het team. Ik kan me ook voorstellen hoe de mensen zich thuis voelen. Ik voel me helemaal leeg en sorry dat we niet door zijn gegaan.
8: Ja, maar het was ook feest in Nederland. In een Rotterdams café keken Marokkaanse en Nederlandse fans samen naar de wedstrijd. Dat was vooral voor de Marokkaanse fans genieten.
12: Ongelooflijk, ik ben echt trots op Marokko wat ze hebben gedaan. Ze zijn teruggekomen, dus we waren dominant.
8: Zag RTL. In veel steden gingen fans van Marokko de straat op. Onder meer in Utrecht, Tilburg en Amsterdam was dat een rustig feestje. In Den Haag en Rotterdam greep de politie in nadat het onrustig werd. Daar werden meerdere mensen aangehouden. Steeds meer kankerpatiënten leven na 5 jaar nog. 70% van de patiënten is 5 jaar na de diagnose nog in leven. Dat was 30 jaar geleden, iets meer dan 50%. Het Integraal Kankercentrum ziet vooral bij een aantal soorten kanker grote verbeteringen, zagen ze bij RTL.
13: Bijvoorbeeld darmkanker, daar zijn echt wel flinke verbeteringen op getreden. Ook bij longkanker, borstkanker en bij prostaatkanker zijn aanzienlijke verbeteringen zichtbaar.
8: Kanker wordt vaak eerder ontdekt en ook zijn de behandelingen beter geworden. Ja, en vanaf morgen mogen extra beveiligde gevangenissen zoals de EBI in Vught zelf drones uit de lucht schieten. Zo kan voorkomen worden dat er drugs, wapens of telefoons via de lucht naar binnen worden gesmokkeld, hoopt het kabinet. Tot nu toe moesten gevangenissen de politie bellen om een drone neer te halen. Niet handig als je snel wil ingrijpen. Daarom mogen gevangenissen dus dat nu zelf gaan doen. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Vanmiddag kans op een klein buitje, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
14: Nieuw aquarium. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
15: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
16: Win jij de allerlaatste tickets?
15: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Je luistert naar Q Music Limburg.
19: Non-stop hits.

0: land de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1+1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
16: Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop hits.

krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarden.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou

0: goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Q-Music Limburg, nieuws.
5: Goedemorgen, Ronald Koeman weet nog niet of hij de bondscoach van het Nederlands elftal blijft. Dat zegt hij bij de NOS.
6: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over, maar het lijkt me niet op dit moment te zeggen.
7: Krijgen we geen inkijkje in?
6: Nee, zeker niet. Dat gaat vanaf morgen komen.
5: Oranje werd vannacht uitgeschakeld op het WK. Marokko bleek na penalties te sterk. Verdriet bij de spelers is groot, ook bij Wouter Weghorst.
8: De ultieme droom. En ook echt geen moment rekening mee gehouden dat het vandaag klaar zou zijn. En dat we naar huis zouden gaan. Ja, dus gewoon, ja.
5: Ondertussen is het feest natuurlijk groot bij Marokkaanse voetbalfans. In veel steden zijn zij vanmorgen de straat opgegaan. Onder meer in Utrecht en Tilburg werd feest gevierd. Ook in Amsterdam, deze man die hard van Nederland sprak, die was erbij.
9: Ik moet zo naar mijn werk. Ik heb geen slaap, niks. Dat is ook niet nodig.
5: In Den Haag en Rotterdam moest de politie ingrijpen. Er werd onder meer met vuurwerk gegooid. Meerdere mensen zijn opgepakt. Ander nieuws dan. In Venezuela wordt steeds meer duidelijk over de schade na de zware aardbevingen daar. Er zijn bijna 60.000 gebouwen verwoest, blijkt uit nieuwe satellietbeelden. Bevingen waren vorige week. Het dodental staat nu op 1719. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En deze maand is de op één na warmste juni ooit, zeggen de weerbureaus. Het was deze maand gemiddeld 19,2 graden. Kwam vooral doordat het vorige week erg heet was. Alleen juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Ja, het weer van vandaag dan nog. Wolken en zon, 21 tot 26 graden. Morgen iets koeler.
10: Meneer, mag ik u wat vragen?
11: Ja.
10: Waar kent u Hazy van?
11: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
10: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
11: Oké.
10: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Cool haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: I am Vaiana of Motunui.
11: Deze zomer.
12: Here we go.
11: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: The ocean chose you.
11: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
15: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Renew.
1: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Welcome to the one and only, the original.
4: Dit is
5: het Foute Uur.
4: Non-stop.
3: Q Music is proud.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus
5: de scherpste zomerdeals. Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben of op werk, in je sporttas, op school, in de auto.

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
11: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
12: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
13: Goedemorgen. De KNVB bekijkt of bondscoach Ronald Koeman nog wel de juiste man is voor Oranje. Vanmorgen vroeg werd Nederland uitgeschakeld op het WK. Marokko bleek na penalties te sterk. Het doel van Oranje was bij de beste 4 eindigen. Het werden de laatste 32. KNVB-directeur Nigel de Jong zegt er dit over bij de NOS.
14: Nou, we hebben volgens mij heel duidelijk van tevoren hebben afspraken gemaakt voor het toernooi. Zeker met name als het gaat over de positie van de bondscoach en de technische staf. En dat we na het toernooi zouden gaan evalueren met elkaar. Ja, het toernooi is nu voorbij, dus Dan ga je nu in evaluatiefase.
13: Nou, Koeman weet zelf ook nog niet of hij wel wil blijven.
15: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over, maar het lijkt me niet op dit moment te zeggen.
16: Krijgen we geen inkijkje in?
15: Nee, zeker niet. Dat gaat vanaf morgen komen.
13: Nou, ondertussen is het groot feest bij Marokkaanse voetbalfans. In meerdere steden zijn ze de straat opgegaan, ook in Amsterdam.
17: Voortreffelijk! Prachtig!
18: Geweldig, super spannend en heel, heel blij. Ja, super happy!
13: In Den Haag en Rotterdam werd het even onrustig. Daar moest de politie ingrijpen. Er werd er onder meer met vuurwerk gegooid. Meerdere mensen zijn er opgepakt. Ander nieuws, groot alarm in Genemuiden in Overijssel. Daar is bij een bedrijf een gevaarlijke stof vrijgekomen. En mogelijk zijn er veel gewonden. 1 persoon is volgens regionale media naar het ziekenhuis gebracht. Om wat voor stof het gaat, dat is niet bekend. En ga je op vakantie, check dan even goed of je verzekerd bent. Steeds meer mensen denken namelijk dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Dat zegt een grote alarmcentrale. 1 op de 8 vakantiegangers is niet verzekerd voor medische kosten in het buitenland. Dat terwijl er steeds meer ongelukken zijn met toeristen. Bijvoorbeeld als ze een scooter huren. Het weer nog van Weerplaza. Wolken en zon vandaag. 21 tot 26 graden. Morgen dan wordt het iets koeler.
19: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
20: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
21: Win jij de allerlaatste tickets?
20: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
22: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
23: Je luistert naar Q Music Limburg.
24: Non-stop hit.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
18: Je luistert naar Q Music Limburg.
19: Non-stop hits.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB, en gaan.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen.

0: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Q Music Limburg nieuws 12 uur.
6: Goedemiddag. In Genemuiden in Overijssel zijn bij een bedrijf vanmorgen 11 mensen gewond geraakt, meldt de brandweer. Er is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Maar dat gebeurde nadat een accu in een heftruck was gaan lekken. Hulpdiensten kwamen er massaal op af. Gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nog meer problemen op het spoor. Er rijden de komende dagen geen internationale treinen vanuit ons land naar Londen. Ook is er vertraging op het spoor richting Brussel en Parijs. Komt allemaal door de brand in een kabelgoot bij Rotterdam gisteren. Daardoor rijden tot zeker donderdagavond ook geen treinen van Rotterdam naar het zuiden van ons land. In Venezuela wordt steeds meer duidelijk over de schade na de zware aardbevingen daar. Er zijn bijna 60.000 gebouwen verwoest, blijkt uit nieuwe satellietbeelden. Die bevingen waren vorige week. Het dodental staat nu op 1719. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En kritiek is er op bondscoach Ronald Koeman. Vanmorgen vroeg werd Nederland uitgeschakeld op het WK. Marokko bleek na penalties te sterk. En net op de persconferentie kreeg Koeman de vraag of hij niet beter op kan stappen. En er ontstond een discussie.
7: Omdat ik nu niet zeg wat jij graag wil horen, betekent dat dat ik mijn verantwoordelijkheid niet neem?
8: Dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal. Dan kan je niet.
7: Ja, maar mag ik ook zeggen dat ik daar nu daar nog niet verder over nagedacht heb? Maar ja, en dus ja, dan kan ik daar verder niks over kwijt.
6: Ja, het doel van Oranje was bij de beste 4 eindigen. Het werden de laatste 32. Fans zijn vanmorgen teleurgesteld, maar ook realistisch.
9: Ja, dit is toch terecht. We hebben slecht gevoetbald, dus gewoon een beetje kansloos.
10: Terecht verloren. De manier waarop is weer zo typisch Nederlands. Ze laten je het gevoel hebben dat het erin zit. En op het laatste moment, dan rukken ze je ziel eruit.
6: Ja, dat was te horen bij Voetbalprimeur. Marokko gaat naar de 8e finale zaterdag tegen Canada. Het weer nog van Weerplaza. Vandaag wolken en zon, 21 tot 26 graden. Morgen wordt het ietsje koeler.
11: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
12: Zeewater Aquarium. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
13: Waar ben jij naartoe geweest?
14: Naar Mondo Verde.
13: Met de nieuwe Havana's Tornado?
14: Ja, dat is een vrije val.
13: Te gek!
14: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
13: Wow!
14: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
13: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
15: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
16: Win jij de allerlaatste tickets?
15: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
11: Bronschoen Wonen, dat is wonen in Nieuw Absproek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsproek.nl.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop hits.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag Emco Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1+1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra...

0: countydiscounter.nl.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
8: Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop hits.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Goedemiddag. Het afbouwen is begonnen. Nederland is uitgeschakeld op het WK en door het hele land worden oranje vlaggen weer weggehaald. In Den Haag wordt de bekende Oranjestraat weer afgebroken, zegt een van de mensen die hem heeft helpen opbouwen bij de NOS.
11: Bij deze wil ik alle bouwers bedanken wat ze neergezet hebben voor de straat en voor de wijk. Maar het is klaar nou. En dan moeten we mee leven.
10: Ja, want Marokko bleek na penalties te sterk vannacht. Bondscoach Koeman heeft laten weten dat hij gaat nadenken of hij nog wel door wil als bondscoach. Onderzoek in Genemuiden in Overijssel. Bij een bedrijf daar is een gevaarlijke stof vrijgekomen. 14 mensen, onder wie een brandweerman, zijn erbij gewond geraakt, meldt de veiligheidsregio. Een accu in een heftruck was gaan lekken. Gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Excuses dan van justitie. Het OM zegt sorry over hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld. Het gaat om de zaak van de 14-jarige Tamar uit Marken. 6 jaar geleden werd ze doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Het onderzoek duurde veel te lang, zegt justitie nu. De man kreeg eerst een boete, maar staat nu alsnog voor de rechter. En in de rij bij de kassa, op het treinstation of tijdens het uitlaten van de hond, we moeten wat vaker een praatje maken. Dat doen we namelijk te weinig, zeggen experts. Sier is daarom een campagne begonnen om mensen aan te moedigen vaker iemand aan te spreken. Deze vrouw legt even uit bij de NOS.
12: Je krijgt een positieve beeld van mensen en mensen geven ook aan dat ze er gewoon simpelweg gelukkiger van worden. Als je praatje met een ander maakt, ja, dan voel je gewoon goed en die ander voelt zich ook goed.
10: 1,5 miljoen Nederlanders zeggen nooit een praatje te maken, terwijl ze daar eigenlijk wel behoefte aan hebben. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon, 21 tot 26 graden. Morgen wordt het iets minder warm.
13: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
14: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Je luistert naar Q Music Limburg.
15: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel

0: Tamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop hits.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel €20 korting.

0: Goedemiddag. Veel vragen zijn er nog in Genemuiden in Overijssel. Bij een bedrijf daar zijn vanmorgen 14 mensen gewond geraakt. En dat kwam doordat er een gevaarlijke stof was vrijgekomen. Om wat voor stof het gaat is nog onbekend, zegt de veiligheidsregio bij de NOS.
1: Dat hebben we geprobeerd te meten, om daar zekerheid van te hebben. Maar we hebben dat eigenlijk niet goed kunnen achterhalen. We hopen dat misschien de bloeduitslagen van de mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht nog duidelijkheid geeft.
0: Ja, stof zou zijn vrijgekomen doordat een accu van een heftruck was gaan lekken. Politie heeft iemand opgepakt na een zwaar ongeluk vannacht vlakbij Emmeloord. Een auto is daar het water in gereden. Een man van 18 die in die auto zat is daarbij overleden. De bestuurder, een jongen, is nu opgepakt en was mogelijk onder invloed. De regels voor oefeningen van het leger worden inderdaad een stuk strenger, dat meldt Defensie. Het ging de afgelopen tijd veel over die regels. Dat kwam doordat er, toen het erg droog was, meerdere natuurbranden ontstonden tijdens militaire oefeningen. Er moeten daarom voortaan onder meer brandblussers in de buurt zijn en ook moeten oefeningen makkelijker kunnen worden geschrapt. En niet alleen hier verdriet, nu Nederland is uitgeschakeld op het WK, ook in Duitsland is de teleurstelling groot. Het land verloor gisteravond na penalties van Paraguay. En in Duitsland gaat het nu vooral over de reactie van bondskanselier Merz. Hij schreef op X, wat een wedstrijd, en hij zei dat hij trots is. Maar mensen vragen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd heeft gezien. En ook in de politiek komen er reacties op. Een Europarlementariër vraagt zich af wat erger is. De wedstrijd van Duitsland zelf of de analyse van Merz. Het weer nog van Weerplaza. Wolken en zon, 21 tot 26 graden. Morgen wordt het iets minder warm.
2: Stiel AccuPower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Of verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk. Tijd voor gesponsorde
1: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vegan of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot

0: jij daar?
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
0: Prijsvrij vakanties.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: Lidl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Q Music Limburg nieuws. 3 uur.
5: Goedemiddag. Meerdere Oranje-spelers worden online lastiggevallen na de uitschakeling op het WK. Nederland verloor vanmorgen vroeg na penalties van Marokko. En op Instagram kregen de 3 spelers die hun penalty misten, Kluiver, Timber en Somerville, veel haatreacties. Zaten onder meer racistische opmerkingen tussen. De 3 hebben de mogelijkheid om te reageren inmiddels uitgezet. 8 weken cel, dat eist justitie in de zaak tegen de man uit Duitsland die de 14-jarige Tamar uit Marken zou hebben doodgereden. Dat bleek net tijdens de rechtszaak. Die aanrijding was 6 jaar geleden. Volgens het OM was de bestuurder afgeleid door zijn telefoon. De man kreeg eerst een boete, maar staat nu dus alsnog voor de rechter. Veel vragen zijn er nog in Genemuiden in Overijssel. Bij een bedrijf daar zijn vanmorgen 14 mensen gewond geraakt. Dat kwam doordat er een gevaarlijke stof was vrijgekomen. Onbekend is nog om wat voor stof het gaat. Volgens de veiligheidsregio wordt dat onderzocht. En nog meer problemen op het spoor. Er rijden de komende dagen geen internationale treinen vanuit ons land naar Londen. Ook is er vertraging op het spoor richting Brussel en Parijs. Komt allemaal door de brand in een kabelgoot bij Rotterdam gisteren. Daardoor rijden tot zeker donderdagavond ook geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het weer nog van Weerplaza, wolken en zon, 21 tot 26 graden. Morgen is het iets minder warm.
6: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
7: Hey mam, Mondelwerde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
8: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
7: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerde?
9: Bronschoen Wonen, dat is wonen in Nieuw Absproek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsproek.nl.
10: Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: Thank you, DJ.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
6: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin?

0: Tour.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bollen voor 1,69. Bij
3: FOMAR, voordeel markt.
4: FOMAR, voordeel markt.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

Ruim 1 jaar cel. Dat krijgt een 26-jarige man uit Amerongen voor het in brand steken van een politieauto. Het gebeurde vorig jaar tijdens anti-immigratierellen op het Malieveld in Den Haag. In totaal zijn er nu 35 mensen veroordeeld voor deze rellen. De meeste voor openlijk geweld en vernieling. De herrie van vliegtuigen rond Schiphol zorgt voor meer slaapproblemen dan gedacht, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Iemand die vlakbij Schiphol woont heeft 's nachts zo'n 25% kans op een zwaar verstoorde slaap. Dat was 12%. Een mogelijke oorzaak is het toegenomen aantal vluchten. In de Griekse hoofdstad Athene is een flat ingestort van 4 verdiepingen hoog. 4 mensen zijn onder het puin gehaald, er wordt nog gezocht naar anderen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de instorting. In het pand ernaast is een verbouwing bezig. En de ANWB heeft het vorige week veel drukker gehad met pechmeldingen in het buitenland. Met name in België, Duitsland en Frankrijk. En dat kwam door de hitte. Auto's hadden kapotte accu's en elektronische problemen. En volgens de ANWB zijn vooral elektrische auto's kwetsbaar door de hitte. Over de hitte gesproken, het weer van Weerplaza. Nou, die hitte hier is ver te zoeken. Het is overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het is 21 tot 26 graden. En morgen is er meer zon bij zo'n 23 graden.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: specialist.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue alarm?
8: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
11: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
12: Fans van voordeel.
13: Aldi, nu met Club Karwei. 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja,

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Meerdere spelers van het Nederlands elftal worden online lastiggevallen na de uitschakeling op het WK. Nederland verloor vanmorgen vroeg na penalties van Marokko. En op Instagram krijgen de drie spelers die hun penalty misten veel haatreacties. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville. Er zaten onder meer racistische opmerkingen tussen. De drie hebben de mogelijkheid om te reageren inmiddels uitgezet. De kans op een aanslag in ons land is toegenomen. En dat komt door de Iran-oorlog. Volgens terreurcoördinator NCTV komt dat door organisaties of personen die aanhanger zijn van het Iraanse regime. Dat is streng islamitisch. Maar ondanks dat blijft het dreigingsniveau op niveau 4 van de 5. Nog veel vragen in Genemuiden in Overijssel. 14 mensen raakten vanochtend gewond nadat een gevaarlijke stof was vrijgekomen. Een accu van een heftruck was gaan lekken. Maar de hulpdiensten hebben nog geen idee welke gevaarlijke stof het precies is.
1: Dat hebben we geprobeerd te meten, om daar zekerheid van te hebben. Maar we hebben dat eigenlijk niet goed kunnen achterhalen. We hopen dat misschien de bloeduitslagen van de mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht nog duidelijkheid geeft.
0: Was te horen bij de NOS. En het zomerabonnement van de NS wordt vooral gebruikt door klanten die al een abonnement hadden, maar het nu goedkoper krijgen. Maar 1 op de 5 is een nieuwe abonnee. Tot eind augustus kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen buiten de daluren. En normaal kost zo'n abonnement bijna €130. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is overwegend bewolkt met kans op wat regen. Het is 21 tot 26 graden. En morgen is er meer zon bij zo'n 23 graden.
2: Bronsgroen wonen, dat is wonen in Nieuw-Absbroek. Een modern Limburgs dorpje in het groen aan de rand van Zuid-Limburg. Zoek jij ook een nieuwbouwwoning met het beste energielabel? Bekijk het aanbod op nieuwabsbroek.nl.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
4: Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
5: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Oh, ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
16: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
17: Nu al zin in zaterdag.
16: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes.

0: voor 39,95.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw. Steeds verrassend, altijd
2: voordelig. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: It's playtime.
15: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
15: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of Trekpleister.nl.
18: Q-Music Limburg nieuws 6 uur.
19: Goedenavond. 8 weken cel, dat eist justitie in de zaak van de 14-jarige Tamar uit Marken. Een automobilist reed 6 jaar geleden over haar heen, terwijl ze al op de weg lag. Hoe dat kon gebeuren blijft onduidelijk. Het OM wilde hier eerst geen zaak van maken. De ouders van Tamar hebben dat uiteindelijk afgedwongen. De herrie van vliegtuigen rond Schiphol zorgt voor meer slaapproblemen dan gedacht, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Iemand die vlakbij Schiphol woont heeft 's nachts zo'n 25% kans op een zwaar verstoorde slaap. En dat was 12%. Mogelijke oorzaak is het toegenomen aantal vluchten. Het Nederlandse USAR-team in Venezuela wordt volop ingezet onder zware omstandigheden. Dat zegt de organisatie zelf. Zo helpt het team met het zoeken naar overlevenden onder het puin na de verwoestende aardbevingen. Het dodental in Venezuela staat nu op meer dan 1700. En tot slot een mijlpaal. Streamingdiensten met abonnementen hebben in ons land voor het eerst meer geld opgebracht dan tv-abonnementen. De omzet van streamingdiensten ligt nu rond de 300 miljoen euro. Netflix zorgt voor de meeste omzet, maar Videoland en HBO Max groeien harder. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het bewolkt, het koelt af naar 13 graden. Morgen is er meer zon bij zo'n 23 graden.
3: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
4: Kubota Trekker? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
20: Waar ben jij naartoe geweest?
21: Naar Mondo Verde?
20: Met de nieuwe Havana's Tornado?
21: Ja, dat is een vrije val.
20: Te gek!
21: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
20: Wow!
21: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
22: Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Non-stop hits.

0: liggen, ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis.

0: beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Non-stop hits.

0: Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Lidl.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow,
4: kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
10: Q-Music Limburg Nieuws. 7 uur.
11: Goedenavond. De KNVB gaat melding maken van discriminatie richting Oranje-spelers. Online werden ze lastiggevallen na de uitschakeling op het WK. Kluivert, Timber en Somerville kregen haatreacties na het missen van hun penalty. De KNVB vindt de reacties verschrikkelijk. In elk geval wordt de melding gemaakt bij Meld Online Discriminatie. Daarna kan aangifte volgen bij justitie. Opnieuw mogen klimaatactivisten geen actie voeren op de Ring A12. De burgemeester van Utrecht wil mensen vervolgen als ze het toch doen. De demonstratie staat gepland voor zaterdag. De gemeente roept iedereen op die dag het OV te pakken in plaats van de auto. Schepen in de straat van Hormuz moeten waarschijnlijk servicekosten betalen. Omaan stelt dat voor, meldt een Amerikaanse krant. Amerika wil geen heffing voor de zeestraat, Iran wel. Maandenlang was de straat van Hormuz geblokkeerd. En dat voelden wij in onze portemonnee, doordat de olieprijzen stegen. En de uitschakeling op het WK is niet alleen zuur voor Oranje-fans, ook voor Orgel Joke. Ze zou optreden in Houston als we van Marokko zouden winnen. En dat is dus niet gelukt. Joke baalt er enorm van, zegt ze tegen regiozender Rijnmond. Of ze op het EK in 2028 optreedt, is onduidelijk. De organiste zegt op haar 76ste niet zo ver vooruit te kijken. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond bewolkt en droog bij een graad of 13. Morgen flinke zonnige periode, een enkele bui en maximaal 24 graden.
10: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
12: Non-stop hits.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: I am Vaiana of Motunui.
7: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
8: See her light up the night in the sea. She calls me.
9: The ocean chose you.
7: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting, Cool Haarverzorging 3 voor €10 en nog veel meer dagdeals.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je luistert naar Q Music Limburg.
15: Non-stop hits.

0: voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Aanpakken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
5: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Q Music Limburg nieuws 8 uur.
12: Langer geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het repareren van verbrande kabels gaat langer duren. Eerst werd gezegd morgenavond klaar, nu is de planning zaterdagmiddag. De spoorwegbeheerder zegt dat er verschillende aannemers nodig zijn. Ook moeten sporen ontroest worden, doordat ze even niet zijn gebruikt. De discriminatie richting oranjespelers na het WK is diep triest. Dat zei sportminister Sterk in een debat vanavond.
13: Het is ronduit triest, denk ik, om als je teleurgesteld bent over een wedstrijd op zo'n manier over mensen, je naar mensen toe te uiten. Ik vind het echt te walgelijk voor woorden.
12: Kluivert, Timber en Somerville kregen haatreacties na het missen van een penalty. Ook premier Jette heeft er geen goed woord voor over. Op Instagram zegt hij, laat onze jongens met rust. Fel verzet tegen mogelijke nieuwe kerncentrale in de Eemshaven. De adviesraad over de Wadden vindt het helemaal niks. Het kabinet ziet het als de beste keus, net als een centrale in Terneuzen. De adviesraad vindt het bizar dat daar überhaupt over is nagedacht. Vooral ook omdat de kerncentrale dan komt in een kwetsbaar natuurgebied. Na dagenlange hitte bij ons is Oost-Europa aan de beurt. In Hongarije werd de hoogste temperatuur ooit gemeten. Bij de grens met Slowakije werd het 42 graden. Ook in Kroatië sneuvelde een record. Niet eerder werd het daar in deze tijd van het jaar ruim 39 graden. In Bosnië en Herzegovina zijn natuurbranden uitgebroken. Het weer van Weerplaza in eigen land. Vanavond en vannacht bewolkt en droog bij een graad of 13. Morgen flinke zonnige periode, een enkele bui en maximaal 24 graden.
14: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
16: Win jij de allerlaatste tickets?
15: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
17: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
18: Je luistert naar Q Music Limburg.
19: Non-stop hits.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor de geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet.

0: contract. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
2: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana komt tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
12: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
13: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
12: Scoor die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
14: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: liggen. Lidl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Q-Music Limburg.
7: Goedenavond. Nederlanders met een kind gewond bij een auto-ongeluk in Duitsland. Dat gebeurde bij Emmerich, net over de grens. Een automobilist schoot daar van de weg en klapte op een dijk. En raakte licht gewond, net als een kind in de wagen. Een vrouw in de auto is in levensgevaar. De bestuurder bleek te hebben gedronken. Treinen tussen Rotterdam en het zuiden is voorlopig nog gedoe. Het repareren van verbrande kabels gaat langer duren. De spoorwegbeheerder dacht dat de klus donderdagavond klaar zou zijn. Nu moet je geduld hebben tot zaterdag in de loop van de middag. Ook moeten sporen ontroest worden, doordat ze even niet zijn gebruikt. Het aantal doden door de aardbeving in Venezuela is verder gestegen. Nu zijn dat er meer dan 1900. Tienduizenden mensen zijn gewond. Nog steeds worden er ook nog overlevenden gevonden. Zo werd vandaag nog een jongetje van 3 gered. En basketballegende LeBron James gaat bij een andere club spelen. Misschien ken je hem ook als een van de gezichten van sportmerk Nike. James speelde 8 jaar voor de Los Angeles Lakers. Insiders zeggen dat hij de overstap maakt naar de Golden State Warriors in San Francisco. Daar spelen ook de Nederlanders Quinten Post en Malavide Leons. Het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een spatje regen of een enkele bui. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Morgen eerst periode met zon, later enkele buien. Het wordt dan maximaal 25 graden.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
9: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
10: Win jij de allerlaatste tickets?
9: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
11: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
12: Non-stop hits.

0: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zo hé.
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
7: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Q Music Limburg nieuws. 10 uur.
18: Goedenavond. De politie heeft een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Dat gebeurde op de A50 bij Schaik in Brabant. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man op de vluchtstrook liep is onduidelijk. De politie moest er ook zijn. In een wagen zat een verdachte en er was file. In het ziekenhuis in Veldhoven is een eeneigen vierling geboren. De 4 broertjes zijn op een natuurlijke manier verwekt en maken het goed. In de familie van de vader kwamen al vaker meerlingen voor. Eeneigen vierlingen zijn er wereldwijd zelden. Bij 1 op de 11 miljoen zwangerschappen komt het voor. Farmers Defence Force dreigt met nieuwe acties. De boerenprotestgroep peilt hoeveel mensen mee willen doen. Woede is er over de jongste stikstofplannen van het kabinet. De leider van Farmers Defence Force klinkt dreigend in zijn vlog.
19: Wij willen niet naar Den Haag, want er is reces en niemand is thuis. Wij willen in de regio blijven. Dat is denk ik ook wat de boeren willen. En wij gaan op een tijd dat ons het beste uitkomt. Niet op een tijd dat het in Den Haag het beste uitkomt.
18: Politiek Den Haag is na vrijdag op vakantie. En PSV-aanvaller Jesper Uneke vertrekt. Hij gaat spelen voor het Zweedse IK Sirius FK. Dat is daar de koploper in de competitie. Uneke begon in de jeugdopleiding van PSV. Zijn contract in Zweden loopt tot en met de zomer van 2031. Het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een spatje regen of een enkele bui. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Morgen eerst periode met zon. Later enkele buien. Het wordt dan maximaal 25 graden.
17: Je luistert naar Q Music Limburg.
16: Non-stop hits.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Je luistert naar Q Music Limburg.
9: Non-stop hits.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
4: Hamster.
3: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Ja. Je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Limburg nieuws, 11 uur.
6: Goedenavond, een tiener is gepakt die dreigde met een aanslag zonder reden. Het is onduidelijk wanneer en waar die is aangehouden. Nieuwsuur meldt dat de tiener online geïnspireerd is geraakt. Daar zou hij contact hebben gehad met een groep. Mensen daarin zouden geweld verheerlijken en verder alles haten. De politie heeft op een vluchtstrook in Brabant een voetganger aangereden. Waarom de man daar langs de A50 bij Schaik liep is onduidelijk. De politiewagen reed de strook op om een file te ontwijken. In de auto zat een arrestant. Gekeken wordt er of er door de politie te hard is gereden. Een Nederlandse vrouw is zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Duitsland. Dat gebeurde net over de grens bij Emmerich. De vrouw zat samen met een man en een kind in een auto. De wagen klapte op een dijk en de bestuurder had te veel gedronken. Hij en het kind raakten lichtgewond. En een heel abrupt einde van de Oranjesfeer in Zevenaar. Daar hadden bewoners hun straat volgehangen met vlaggetjes. Maar kort na de laatste penalty sloegen vandalen toe, weet de Gelderse media. Gewapend met een heggenschaar knipten ze vlaggetjes kapot. De daders zijn geen bekenden in de buurt. Bewoners overwegen nu aangifte te doen. Het weer van Weerplaza. Vanavond lokaal een spatje regen of een enkele bui. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 13. Morgen eerst periode met zon, later enkele buien. Het wordt dan maximaal 25 graden.
5: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
7: Non-stop hits.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop hits.

0: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel A-merken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
10: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
9: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Q Music Limburg nieuws. 12 uur.
15: Goedenacht. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schoppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Je luistert naar Q Music Limburg.
16: Non-stop hits.

0: Goeienacht. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn schoolalarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. En Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK door te winnen van Zweden. Het werd 3-0. Daarom spelen ze in de volgende ronde tegen Paraguay. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op 18 WK-goals in zijn carrière. 1 goal minder dan Lionel Messi, die 19 keer scoorde op een WK. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
2: Non-stop hits.
3: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Goeienacht. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken. Het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed.